0: Discjockey.
1: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
2: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.

0: Gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: Het is zomer. Radio Star.
2: A summertime.
1: Geen zomer zonder radio.

0: This is Africa.
1: Radio Star. Welcome to the summer.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Geen zomer zonder Radio Star. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
2: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
1: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door. Het versloeg Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Dat was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken. En misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden. En daarna gaat het stilaan weer zomeren.
3: Radio Star. Je hoort van ons. Goedemorgen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd,

0: We've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: De muziek

0: Samsung. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
2: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
1: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door, het versloeg Zweden met 3-0, Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Dat was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken. En misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden. En daarna gaat het stilaan weer zomeren.
3: Goedemorgen. Radio Star. Dit is Studio Sonneveld.
4: Studio Sonneveld.

0: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
0: Feel the summer.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
7: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
8: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
1: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Waarom heet iCare?

0: www.eyecare.be. Eyecare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: De muziek zegt alles. Radio
2: Star. Welkom bij Studio Solleveld.
3: Studio Solleveld.
4: Ik ben

0: discountzonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: Het comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie. Als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt-het-vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
2: Welcome to the summer.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: De muziek zegt alles. Radio Stad.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg. Kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staking.

0: het vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
1: Radio Star. GMP van Vlaanderen.

0: GavaRent niet bestaan. Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: De man die geboren werd met een boormachine. In de ene en een hamer. In de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Wageningen. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Wageningen. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervageningen.com.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is

0: aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Levensgevaarlijk!
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
2: Wie dat de?
3: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Zeker aan Pieter.
5: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
6: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
7: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen rem.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Er woedt een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van de 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Er is sprake van 13 gewonden. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland, omwille van een voogdijkwestie, was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers dood. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
2: Radio Star. Je hoort van ons.
1: Goedemiddag.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Zekerad Pieter staat voor jou paraat.
1: Wie dat de?
2: Zekerad Pieter.
3: Dat is zeker dat de.
0: Zekerad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
2: Zekerad Pieter.
4: Feel the music. Radio Star.

0: bij Discount Zonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: Bij een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Eerder melden diverse media 13 gewonden. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Onder hen ook oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Ook zij zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland, omwille van een voogdijkwestie, was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers dood. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
2: De muziek zegt alles. Radio
3: Star. Patrick de Groot.

I'll Be There For You is het wereldberoemde themalied van de legendarische Amerikaanse sitcom Friends, de serie. Uitgevoerd door het Amerikaanse duo de Rembrandts hier bij Radio Star. Op deze woensdag 1 juli, welkom. De eerste vakantieschooldag is een feit. Welkom bij Radio Star. En dit is Jimmy Cliff uit 1983. Hij heeft het over zijn Reggae Night.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

Deze plaat, een zomersingle van de Vlaamse zangeres Lisa Louise. Het nummer verscheen op 22 mei. Het is een vrolijk feel-good track vol zonnige energie. Het lied draait volledig om positiviteit, lange stranddagen, barbecues en zorgeloze momenten met vrienden. Zon, zee en strand. Dit is Supertramp met It's Raining Again.

deze single een fictief, spannend misdaadverhaal waarin een vrouw genaamd Annie in haar appartement wordt overvallen door een ongrijpbare professionele inbreker, de Smooth Criminal. Annie, Are You Okay? De wereldberoemde constant herhaalde zin komt uit zijn album Bad, Michael Jackson. Dit is Nina, 1995. The Reason Is You. Dun, dun.

0: De band werd in 1985 in Manchester geformeerd. De groepsnaam werd geïnspireerd op de film Swing Out Sister uit 1945. Oorspronkelijk begon de formatie als een trio. De Swing Out Sisters dus met Surrender. Dit zijn Jonas Blue, Jack en Jack met Rise.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.

0: brouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk. De muziek zegt alles.
1: Patrick de Groot.

0: Eind jaren 50 had hij een veelbesproken stormachtige romance met de film die van Brigitte Bardot. In 1963 trouwde hij met de Franse skikampioene Francine Breaud, met wie hij de rest van zijn leven samenbleef. Chassa Distel presenteerde jarenlang uiterst populaire variétéshows op de Franse en Britse televisie. Hij overleed in 2004 op 71-jarige leeftijd na langdurige ziekte. De titelsong die hij hier bracht was Ma Femme. Welkom in het tweede deel hier bij Star op deze woensdag. Dit is Imani, Where Are You?
1: I

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Allee, Monique, wat doe je nou? Je bent toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
2: Zekerpieter.be 0470 050 415.
1: Dat is zeker dat de.
2: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
1: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
2: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
1: Zeker Ad Pieter.
4: Goedemiddag.

De bijhorende officiële muziekvideo kostte 1,5 jaar om te filmen. Max en Andy Grammer reizen hiervoor de hele wereld over en namen beelden op in 5 verschillende wereldsteden. The Thing I Love. Dit zijn Time Bandits.

Oorspronkelijk werd het nummer haastig opgenomen als de B-kant voor de single Tramp. Radio-dj's begonnen echter massaal de B-kant te draaien, waarna het nummer alsnog het officiële single werd uitgebracht en een gigantisch succes werd. Salt-N-Pepa met Push It. Real McCoy, come and get your love.

tegenstelling tot Eye of the Tiger, gezongen door Dave Butler, staat op Burning Heart de krachtige stem van Jimmy Jamison centraal, die kort daarvoor de nieuwe liedzanger van de band was geworden. Survivor met Burning Heart. Dit zijn Oscar en de Wolf.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het. Wij hebben het.
1: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Je hoort van ons.
6: Goedemiddag. Radio.

Microsoft kocht in 1995 de rechten van het nummer voor een geschat bedrag van enkele miljoenen dollars. Het werd gebruikt in de gigantische reclamecampagne rondom de lancering van Windows 95 als directe verwijzing naar de nieuwe startknop van het besturingssysteem. De Rolling Stones waren dit met Start Me Up. Dankjewel om te luisteren alweer op deze woensdag 1 juli. Ik ga eruit met de plaat van Steve Arrington met Feel So Real. Nog veel plezier met Star. Blijf luisteren. Fijne namiddag toe en graag tot morgen.

0: Kampioen in vers. Dat is Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De zon op je radio.
2: Feel the music.
1: Radio Star.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: In het hart van Herzele.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Lange Baan zwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becaceche, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden. Welcome to the summer.
2: Summer. Radio Star. Hey, het is zomer op je radio.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Donenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger.
7: Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.

0: CS. Altijd de juiste klik.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: In de Traiteur-afdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Lange Baanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becasetxe, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
7: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
8: Geen zomer zonder Radio Star.
9: Radio Star.
8: Hey, het is zomer op je radio.

0: Eerlijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesesse. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees

0: einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden. In het hart van Herzelen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA. Voor wonen zonder zorgen.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: De muziek zegt...

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Zeker aan Pieter.
8: Welcome to the summer.

0: shopwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.

the summer. Summertime. Radio Star. Het is zomer op je radio.

0: Ja.
1: De meest verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
2: Goedenavond. Radio.

groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: De zon op jouw radio. Feel the summer.

0: De muziek zegt alles. Radio Star.
1: Discount Song in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
0: Radio Star. Je hoort.